op het zeel omnes, je laat heel net precies hem het zeel net los. Zit er ook weer van rond op de asma. Ja, ja, ja, we gaan maar geen schuil, dus niet hoor, zie mij aan die dag. Ben je kan ook niet van rond op de asma. Ja, als er ook wat was, ja, zit dan maar eens hier, we zijn hier, zie je.